0: We heten u welkom bij 2 uur country en bluegrass, Americana muziek. En vanavond eigenlijk een, jammer genoeg een speciale avond. Ja, het is jammer genoeg. Onder ons is Dolly Parton heen gegaan. En we zullen daar vanavond in de uitzending wat stukjes muziek van laten horen. Om haar te eren. Want zo'n groot zangeres en zo'n bijzonder mens. Dat kunnen we dag wel heel duidelijk in zijn dat ze dat wel heeft bereikt in de wereld. Want ze komt natuurlijk uit Amerika. Maar ik heb het gevoel dat op het moment de hele wereld rouwt om haar. Maar goed, Dolly Parton, 80 jaar is ze geworden. En we gaan er zometeen wat muziek van laten horen. Maar voordat we zover zijn, ga ik eerst Leen welkom heten. Goedenavond, Leen.
1: Tiemen, goedenavond.
0: En Gerrit natuurlijk voor, hoe had ik het ook alweer gemaakt? De microfoonassistent.
1: Ja.
0: De schuiver. En dan Johan voor de techniek en Valerie voor social media en alles wat daar in en bij hoort. Aaron Tippen begonnen we mee met Could Not Stop Myself. En dan gaan we naar de Flying Breeder Brothers.
1: Ja, daar is het weer eens een keer tijd voor, dacht ik.
0: Ja, zeker.
1: Een klassieker van de net zo klassieke country rockgroep. De keuze die is gevallen op een nummer van het tweede studioalbum van de band. Burrito Deluxe uit 1970. Waarop we Farther Along, dit is een echt tongbreker. Farther Along vinden, een gospel die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw. Er bestaan veel uitvoeringen van, onder meer van Hank Williams en Johnny Cash en vele anderen. Maar hier zijn de Flying Burrito Brothers in de bezetting met Gram Parsons, Chris Hillman, Bernie Leadon, Sneaky Pete Kleino en Michael Clarke.

0: Wie had dat gedacht dat ik ooit nog eens een gospel zou draaien, zei ik net al tegen de mensen hier.
1: Ja.
0: Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nee. Flying Burrito Brothers waren dat met Farther Along. Een van mijn bijdragen aan het blokje ter ere van Dolly Parton is een nummer van Trio, dat wonderschone album dat zij in 1987 opnam, samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Phil Spector die schreef het in 1958 voor de groep The Teddy Bears, waar hij toen zelf lid van was. En hij kwam er zelfs mee op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En later hadden ook Peter en Gordon, en daar kende ik het nummer natuurlijk van, en Bobby Vinton er ook nog succes mee. Maar in 1987 werd het nummer als het ware weer uit de, ja, hoe zeg je dat, onder de stofdoeken vandaan gehaald. Oh, ja. En onder de aandacht gebracht door de drie eerder genoemde dames. En verscheen het op Trio. Het behaalde een toppositie in de Billboard Hot Country Songs lijst, zoals die lijst toen weer heette, en in de Canadese Country Music hitlijst. Luister naar en zwijmel weg met Dolly, Emmylou en Linda. To know him is to love him.

0: Dolly, Emmylou en Linda. Met To Know Him Is To Love Him.
1: En dan gaan we door met het volgende. De nagedachtenis aan het overlijden van Dolly Parton. Ze is 88 jaar geworden. Een korte ziekbed gehad met kanker. Daar is ze aan overleden. Ze heeft haar eigenlijk een beetje, ja, verkeerd behandeld. Hoe moet ik het zeggen? Want ze was natuurlijk, de man was overleden. En daarna is het met haar echt hard achteruit gegaan. En zo moest Dolly dus je afscheid nemen van deze wereld. Wij hebben vanavond voor haar drie nummers, waarvan ik er twee en Leen eentje. Maar we beginnen dus met het nummer met Dolly Parton en dat vind ik weer mooi, Norah Jones. Want Dolly zong met eigenlijk iedereen. Dus de hele wereld heeft met Dolly wel een keer gezongen. En daarom gaan we nu eerst luisteren naar The Grass Is Blue, Dolly Parton en Norah Jones.

0: Nou, mooi met Dolly Parton samen met Norah Jones. The Grass is Blue. Alleen zei net, we hebben hem al een paar keer gehoord. Maar we hebben hem natuurlijk in het Nederlands al een keer gehad bij ons in de uitzending. Vorige week hebben we hem in het Fries gehad.
1: Ja.
0: Ja, en nu in het echt.
1: Leuk.
0: Ja. Norah Jones en Dolly Parton. Dolly Parton, ze was al vroeg in haar leven muziek aan het schrijven. En een heel belangrijk nummer. En dat heeft echt ook wat te maken met wat we dus nu beleven met Dolly Parton. Het verhaal van Sekke. En dat blijkt dus een opa te zijn van Dolly Parton. En daar heeft zij toen die tijd al heel vroeg over geschreven. Het mooiste onderdeel van het lied is eigenlijk dat Dolly zegt: wanneer zou Jezus terugkomen? Dat kan vandaag, kan morgen, kan volgende week. Voor hem maakt het niet uit. Hij zegt, ik ben er klaar voor. De aardse leven bestaat uit problemen en verdriet. Maar wanneer Jezus hem roept, zou zijn hem die voorbij. Een recent vat van dit samen als een optimistisch gospelnummer. Over uitkijken naar het sterven. Het niet verdrietig hoeven te zijn. Maar de weg te vinden naar een andere toekomst. En dat schreef Dolly Parton. En het nummer wat zij daarvoor uitgekozen heeft was When Jesus Comes Calling for Me.

0: Ter herinnering aan Dolly Parton. Dit prachtige nummer.
1: Ja, en om de breedte van repertoire en werk... Wat zij heeft gemaakt in haar leven... om dat te illustreren... draaien we nog een mooie cover van een traditional... door Dolly Parton... die ik in mijn verzameling vond. En het zou mij verbazen als dit nummer... ook is opgenomen in al die overzichten die deze week worden gedrukt en gedraaid. Ik gok van niet. Hier horen we Dolly Parton die zich uitleeft in een stevige uitvoering van het aloude House of the Rising Sun. Een track van het album 9 to 5 and Other Jobs uit 1980. Dolly Parton.

0: En dan luisteren we naar een gast die bij ons in de studio is geweest. Pam McBeth, toen wij 25 jaar bestonden, was zij een van onze gasten die toen meegedaan heeft aan die gezellige uitzending. Ik luister nog elke dag daarna in mijn auto. Dus ja.
1: Ja, nou, dat heeft zijn geld wel opgebracht. Nou, maar we zitten wel erg in de dames.
0: Pam McBeth, ik zal nog even de titel. Ik zal nog even de titel noemen.
1: Sorry.
0: Son of the Preacher Man.
1: Ja, ja. Prachtig. Amy Helm, de dochter van Livon Helm. Die hoorden wij al eens vaker hier. Al dan niet samen met haar vader, op wiens album zij vaak meezong en speelde. En misschien hoorden we haar wel vaker, want zij is een veelgevraagd achtergrondzangeres. Onder meer bij artiesten die we hier ook wel regelmatig draaien. Ze maakt zelf 4 soloalbums, waaronder This Too Shall Light in 2018. En daarvan draaien we River of Love, een nummer van de hand van T-Bone Burnett.

0: The River of Love van Amy Helm.
1: Dan gaan we weer lekker door, want het gaat prima zo met de muziek, hè?
0: Ja.
1: We zitten weer lekker in voor vanavond.
0: We zitten er heerlijk in, ja. Absoluut. En we zijn nog niet klaar.
1: En we zijn nog niet klaar, want het is al maar het eerste uur. Dus,
0: precies.
1: Maar goed, ik voel voor mezelf, ik heb wat onbekendere artiesten ook gevonden. Ik ben dus weer in de platenkast gedoken.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Ik denk, ik breng vanavond alleen maar cd's mee. Ja.
0: Ja.
1: Ik heb zoveel muziek, dan moet ik me eens even de cd's laten horen. Ernie Oldfield. En ik heb er weinig over te vertellen. Maar ik vind wel dat de muziek wat hij draait fantastisch is. I got what I am.

0: Ernie Oldfield en het nummer I Got What I Am.
1: Nou, mooi.
0: Ja, was leuk weer even.
1: Het zijn van die nummers waar je eventjes recht van overeind gaat zitten, hè?
0: Nou ja, dat klopt, ja.
1: Dat deed je toch al.
0: Dat deed ik sowieso, doe ik het af en toe tussendoor al.
1: Okay. Zonder het gitaarspel van Larry Knechtel had de groep Brad met hun guitarman, laat ik het nou goed zeggen, nooit zo'n succes gehad. Opgericht in 1969 mochten ze hun eerste optreden doen in het voorprogramma van de Flying Burrito Brothers. Ze namen 3 studioalbums op voor ze ruzie kregen met hun solo-gitarist Rob Royer en een vervanger vonden in Larry Knechtel. En dat was een gerenommeerde gitarist die al met de Beach Boys had gespeeld op Pet Sounds en met Simon & Garfunkel op Bridge Over Troubled Water. De titelsong van hun 5e studioalbum Guitar Man, geschreven door zanger David Gates, is eigenlijk heel bijzonder. Het klinkt country-achtig, maar het is het niet. En toch ademt het een stevig country-sfeertje en durf ik het hier gewoon te draaien als een typisch rocknummer dat zwaar beïnvloed is door het country-geluid. Een eerbetoon aan de man met de gitaar. Niemand in het bijzonder, gewoon de Guitar Man.

0: The Guitar Man, He Got to Play. De Guitar Man van Brad, natuurlijk.
1: Ja. Ja, het kwam me heel bekend voor, want in mijn jonge jaren ben ik ook geweest.
0: Ja.
1: Toch? Heb ik daar toch heel veel naar geluisterd. Ja.
0: Zou je niet zeggen met die baard van je?
1: Nee, hè? Nee, maar ik ben ook aan het oefenen voor Sinterklaas.
0: Mm.
1: Hij moet steeds langer worden.
0: Oké. Okay.
1: Maar haar verjaar nog niet. We gaan naar Doyle Lawson. En dan praten we natuurlijk weer over bluegrass muziek. En dat is weer fantastisch. Doyle Lawson, zijn band bestaat uit Doyle Lawson, Steve Cutley, Barry Abernate, Dale Perry en Owen Saunders. Dat zijn de bandleden van
0: Quicksilver.
1: Quicksilver, ja. En op deze cd 14 nummers. Zo, ook ja. Dat, hè, dat is ook wel lekker. En
0: korte nummers waarschijnlijk, maar toch.
1: Ja, ja, 2,56. Dus, en daar doen we niks meer af. Zonder BTW en dat, 2,56. Goed, we gaan naar Doyle Lawson luisteren en Sweet Rosie Jones.

0: En zo mochten wij luisteren naar die Sweet Rosie Jones.
1: Nou.
0: Ik zou haar niet kennen.
1: Nee, ik zou tegenkom ook niet.
0: Nee.
1: Maar ja, goed.
0: Maar de muziek was leuk. Ja, en dat is het belangrijkste.
1: Absoluut.
0: Hey, we gaan naar... Wil ik wel kort even wat over zeggen, Lena en Heerenveen. Marty Stewart, die staat bij ons op de lijst voor het Bristol verhaal.
1: Ja.
0: En daar treedt hij ook op. En heel misschien, maar dat zullen we nog wel zien in de toekomst. Maar dat wachten we rustig af. Kom hem ook nog een keer te spreken. Maar dat is heel misschien.
1: Heel misschien.
0: Maar nou, wat wil jij over Marty zeggen?
1: Ja, ik wou net zeggen, het is Marty Stewart en zijn band The Fabulous Superlatives is al sinds jaar en dag een gevestigde naam in de country. En zij schuwen ook niet met hun muziek eens lekker aan te schurken tegen een ander soort roots music, namelijk de rock. Ik vond een lekker nummer op wat Marty Stewart's voorlopig laatste min of meer succesvolle studioalbum lijkt te zijn. Way Out West uit 2017. Dat werd geproduceerd door Mike Campbell van The Heartbreakers. Het is een nummer dat Marty Stewart samen met Gene Clark, ik zeg alweer, lijkt te hebben geschreven. Het staat op papier. Maar die is al lang niet meer onder ons. En ook niet uit die tijd waar dit album uitstamt, 2017. Hoe dan ook, het is een prachtig nummer. En heeft de pakkende titel Time Don't Wait.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer doorgaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass Old Time. En voor de rest ga ik het allemaal niet opnoemen, want u kent ze allemaal wel, dat weet ik zeker. En we begonnen ons tweede uur met Bergan. Bergan Valley, Ferry. Of heb ik dat verkeerd, Leen?
1: Nee, het is wel een heel typische naam. Ik zou het, geloof ik, als Beracha uitspreken.
0: Maar... Ah. Maar, zo kan het ook nog.
1: De Raja Valley.
0: Ja. Ja, nou, het is gewoon bluegrass muziek. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Ja, zo is het. En het heet On the Wings of Angels. Nou, dat is ook duidelijk.
0: Dat is ook weer...
1: Er is ook geen woord Frans bij.
0: Nee, helemaal niks. Niks. Dus, maar goed, dat was het begin van het tweede uur. En dan gaan we door met Leen voor het volgende nummer.
1: Ja, daar hebben wij de Dylan cover bij de Lurven. En dat is een item dat ik er altijd graag tussendoor gooi. Als het kan, een country of bluegrass uitvoering van een Dylan nummer. Maar als de handschoen door een Amerikanenband wordt opgepakt, dan is het mij ook goed. Eens kijken wie dat vandaag bereid is om te doen. Ah, kijk, daar hebben we Seldom Seen. Die hebben we al een poosje niet gezien. De bluegrass formatie uit Bethesda, Maryland. Zij coveren een niet zo vaak gedraaid Dylan nummer. Boots of Spanish Leather. Dat Bob Dylan in 1963 opnam en dat uitkwam op The Times They Are A-Changing, het album uit 1964.

0: klinkt niet erg als een Dylan-nummer, gek genoeg. Nou, maar het is uit zijn beginperiode en het is op zich wel een apart nummer.
1: Ja.
0: Boots of Spanish Leather. Seldom Seen heette de band.
1: Die is ook heel bekend.
0: Ja.
1: Ja, zo is de volgende ook. En Marie is ook heel bekend.
0: Ja.
1: En het nummer is ook heel bekend. Emmylou Harris die zingt het en er zijn heel veel meer artiesten. Maar het leuke is, alleen jij hebt ooit een keer die band uit Engeland geïnterviewd bij de EWOP.
0: Ik?
1: Ja.
0: Ja.
1: En die zongen dit nummer ook.
0: Oh, kijk
1: ik weet even zo gauw niet meer hoe die band heet. Dat weet jij misschien nog wel, maar ook niet meer.
0: Nee, dat wil ik niet.
1: Nee. Maar goed. Als de mensen zeggen van dat nummer kennen wij en die band kennen wij, dan zeg ik van waarom luisteren we die naar Snowbird?
0: Ja.

0: Goed, dit was dus Anne Ray live. En die met haar meezong was Jean Harden. En we zijn in de tussentijd ook achter welke band bij de EWOP dit nummer gezongen heeft. Dat was Carmel Sheeran en The Raven.
1: Ja,
0: ja. Ken je dat nog?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Nou, ik ga het in mijn archief opzoeken. Ja. Wat voor vragen dat gesteld heb. En eventueel kunnen we het er over 2 weken nog eens even hebben.
0: Laten we dan proberen het interview nog een keer opnieuw te doen.
1: Nou.
0: volgende gauwling, want ja, we gaan stom kletsen.
1: Oké. Van de Ozark Mountain Daredevils verschijnen op verklaarbare wijze af en toe nieuwe toevoegingen in mijn muziekverzamelkast. Deze keer kwam ik een leuk nummer tegen van hun The Car Over the Lake album uit 1975. Het is van de hand van Steve Cash, destijds zanger van de band en een van de oprichters. En voor zover ik kan nagaan tot zijn dood in 2019 lid van de band. Het nummer heet Cobblestone Mountain, waarmee hij aantoont dat je zelf ook een berg kunt maken als je een beetje handig bent met kinderkopjes en specie. Het is wel slim om dan in kinderkopjesland te gaan wonen en er ook wat magie bij te gebruiken.

0: Nou, mooi, hè?
1: Ja.
0: Kinderen, lief gaan slapen.
1: Nou, welterusten.
0: Ja. The Ozark Mountain Daredevils met een wat ongebruikelijk liedje, maar wel erg, erg lief.
1: Ja.
0: Cobblestone Mountain.
1: Goed, dan gaan we naar de volgende en dat is Larry Stewart. En dat is een Amerikaanse countryzanger. En dat komt graag in ons programma voor, hoor. Countryzangers.
0: Ik wou net zeggen, joh.
1: Maar deze beste man die was in het verleden de zanger van A Restless Heart. Hij is een interessante figuur, vooral vanwege zijn herkenbare tenor. En zijn grote rol in de band die hij speelde. En in zijn countrymuziek. En dat in de jaren 80, 90. Goed, wat ik heel bijzonder vind, is dat hij gaat zingen.
0: Mooi.
1: Dat gebeurt je niet elke dag.
0: Nee, met een countryzanger weet je het maar nooit.
1: Nee. Hij gaat zingen. They ain't make enough road.

0: kun je hier in de buurt wel tegenkomen, hè? Dan kom je aanfietsen of aanrijden. En dan gaat de weg opeens over in een zandweg.
1: Ja, klopt, ja.
0: De Hunneweg in Voorthuizen. In
1: Voorthuizen,
0: een mooi voorbeeld.
1: Klopt, ja. Moet je altijd bot op de rem om
0: het ja, weer precies. Niet, Dus nou ja, daar gaat het over.
1: Ja.
0: Had ook de Hunneweg kunnen rijden.
1: Ja, dat was makkelijker.
0: Ja. Sorry.
1: Ja. Maar goed, we hebben nog een paar nummers voordat we zover zijn dat we op mogen houden. Want ik ga nog graag door met Sheryl Crow.
0: Ja, Sheryl Crow die heeft een nummer opgenomen. Ik denk dat dat ook uit die tijd stamt waarop dit verzamelalbum uitkwam. Met liedjes van Hank Williams. Gezongen en gespeeld door diverse artiesten. Album heet Hank Williams, Timeless. Dat album dus, dat werd geëerd met een Grammy voor het beste country album. Het jaar erop zal dat waarschijnlijk geweest zijn. Er staan onder meer bijdragen op van Bob Dylan. Dat nummer heb ik al een keer gedraaid, geloof ik. Maar ook van Johnny Cash, van Keith Richards, Tom Petty en Sheryl Crow. En van de laatste is het nummer Long Gone Lonesome Blues.

0: Hey Sheryl Crow, Long Gone Lonesome Blues, een nummer van Hank Williams. En wat ik nooit geweten heb, is dat ze ook nog mocht gaan jodelen.
1: Dat heb ik ook nooit geweten.
0: Maar toen was ze nog vriendin van Louis Armstrong, hoor ik. Lance Armstrong, misschien dat het daardoor kwam.
1: Ja.
0: Mooi nummer trouwens.
1: Zeker. Ja? Ik heb een cd gevonden, die heeft Harro ook. En die heb ik toevallig nou ook. This is Americana. Ik wist niet dat ik hem had. Laat ik het zo even zeggen. En ik blijkt dat ik er nog eentje thuis heb liggen.
0: Zo.
1: Ik weet niet of het dezelfde
0: nou,
1: is.
0: Als je hem kwijt wil, dan...
1: Ik ga even kijken of het een dubbel is. Maar als er geen dubbel is, dan hou ik ze allebei graag zelf.
0: Ja, dat is...
1: Maar op deze cd staan heel veel goede artiesten. Willie Nelson, Alison Krauss, de Jayhawks. Wie nog meer? Ralph Stanley. En ik denk dat we daar eens naar gaan luisteren. Wild Geese Cry. America.

0: Dat was Dave Elvin, een zanger die ik hier nog niet vaak ben tegengekomen.
1: Ik ook niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus dan was mijn gevoel goed.
1: Ja, helemaal.
0: Hoewel hij toch al een poosje meeloopt en al heel veel werk op zijn naam heeft staan. Dus daar moeten we nog eens een keer wat dieper ingraven. In de jaren 80 was hij overigens lid van de roots rockband, de Blasters. Maar eind van dat decennium ging hij solo met zijn album Romeo's Escape. In 2006 nam hij zijn 11e studioalbum West of the West op, met uitsluitend nummers van liedjeschrijvers uit Californië. En daarop vond ik dit alleszins fraaie Here in California, geschreven door Kate Wolf. En die zouden we wel moeten kennen.
1: Ja.
0: Die hebben we een tijdje geleden nog een keer gedraaid. Ik ga gelijk door, jongens, want de Rolling Stones die brachten eerder dit jaar een nieuw studioalbum uit onder de naam Foreign Tongues, oftewel Vreemde Talen. En er zullen er een heleboel luisteraars zijn die zeggen, daar heb je hem weer. De Rolling Stones, wat moet dat nou in dit programma? Nou, tijdens de opname hadden de heren Jagger, Richards en Wood weer eens een country tik waar ze af en toe last van hebben. Dus ja, je moet er altijd even goed naar kijken. Nou ja, last, ons deert het verder niet. Luister gewoon naar Ringing Hollow, een nummer dat schreeuwt om een cover door een country artiest.

0: Nou, als je dat hier op het einde nou vervangt door wat gejodel.
1: Ja.
0: Goed.
1: Dat had ook nog gekund, ja.
0: Mick Jagger.
1: Ja.
0: En zijn maats Keith Richards en Ron Wood. Want dat zijn de enigen die nog over zijn van de Rolling Stones.
1: Oei.
0: Ja, het wordt dunnetjes. Ringing Hollow was dat van hun meest recente album.
1: En dus, dan kun je het ook Jodeling Hollow noemen.
0: Jodeling Hollow, ja. Ja. En vooral als je het in een beetje een goede badkamer doet, dan klinkt het lekker hollow ook. Goed, wij zijn benieuwd wanneer dat de eerste coverversie hiervan komt door een country artiest.
1: Ja.
0: Goed, in 1979 nam J.J. Cale zijn vijfde studioalbum op. Dat heel passend het cijfer 5 als titel kreeg. Ja, een van de nummers daarop was het zo typische laid-back nummer Don't Cry Sister. Dat later ook verscheen op het met Eric Clapton gezamenlijk gemaakte album The Road to Escondido uit 2006. Maar vandaag draaien we het origineel van het album 5 van J.J. Cale. Don't Cry Sister. Don't Cry Sister.

0: Oh, dat is zo'n tekst van... Het komt allemaal goed. Ja, don't cry, sister. Het komt allemaal goed. J.J. Cale was dat uit 1979.
1: En dan gaan we naar de volgende. En dat is weer een hele mooie, want dat zijn de Nederlandse die Dirt Band. Maar samen met Kris Kristofferson.
0: Oh, dat is goed.
1: En dat is wel leuk natuurlijk. Hè? En ja, waar ze over zingen is Gold, Watch en Chain. Oh, the

Goed, dat was het ene laatste nummer voor vanavond. En we gaan zometeen over naar Dottie West. En die gaat ons vertellen over de Country Girl. En onze Country Girl is ons van de week ontvallen.

Ik bedank vanavond Leen voor het meepresenteren. Gerrit voor het meeschuiven. Johan voor de techniek. Valerie voor alle andere werkzaamheden. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.